sap a bord, van a fenestil, van a fenestil, si t'has cuort aperta. Quan me ne d'has fet, van a fenestil,